Hoe ver te verzamelen is. Hoe de stond voor de stond te kiezen. Zo de rechter, de